0: De Sonatine Opus 25 voor altviool en piano, gespeeld door Jeannette Koekoek aan de piano en altvioliste Francine Schatborn. Francine is een van de muzici die deel uitmaken van het collectief van Splendor in Amsterdam. Nog zo'n muzikant die lid is van dat collectief is de uit Roemenië afkomstige Vasile Nedia. Hij begon in Nederland als straatmuzikant, maar hij werd door het Nederlands Blazersensemble opgepikt en speelt sindsdien in allerlei concertzalen. En hij is dus ook al een tijdje lid van het Splendor collectief. Waarom was Splendor iets waar jij graag bij wilde horen?
1: Dat gevoel van vrijheid enigszins, onafhankelijkheid, het mogelijk maken van elementen die wellicht elders niet mogelijk waren. Mm. En met mijn culturele achtergrond en weliswaar een jonge muzikus. Mm. Ik ben niet zo oud, maar toen was ik wel wat jonger. Mm. En mijn idealen en perseverantie, ambitie, dromen waren natuurlijk wel heel vers afgestudeerd. Wilde ik zeker een deel zijn, mijn steentje bijdragen aan dat multiculturele aspecten van binnen Nederland. Mm-hmm. En ik wilde heel graag mijn inbrengst met mijn culturele achtergrond ten gehoor brengen en ook te laten mengen en communiceren met andere culturen. En Splendor was juist de plek to be. En dat vond ik dus zeer aangrijpend en aantrekkelijk. En
0: het is echt een familiegevoel, hè, Splendor?
1: Precies, precies. En dat had ik ontzettend nodig. Je komt in een nieuwe plaats op de aarde. Je wilt je integreren. Je wilt deel van zijn. En het meest helpende tool, element, is inderdaad het gevoel van thuis zijn, thuisgevoel. Dat thuisgevoel, familiegevoel, maakt het inderdaad dat het als fundament, basis van nieuwe inspiratie, nieuwe muziek, nieuwe combinatie van stijlen, een nieuwe manier van communiceren. Ja. En het is heel prettig, heel fijn om zo'n gevoel te kunnen ervaren, te hebben.
0: Heb je een moment of een herinnering aan de afgelopen, 10, 12 jaar dat je bij Splendor bent, 12,5 jaar, waarvan je zegt, dat is misschien wel mijn mooiste herinnering tot nu toe, of mijn mooiste ontdekking die ik gedaan heb?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En er zijn ook heel veel momenten. Mm-hmm. Wellicht is het een van de momenten geweest gedurende de COVID-periode, corona-periode. We mogen elkaar niet treffen volgens de reglementen. En we konden alleen maar via de internet, YouTube, live, via de digitale wegen elkaar treffen. Ook ons muzici, maar ook het publiek. Dus het was best een moeilijk, heftig, kan ik zeggen, gevoel. En op het moment dat dat wat soepeler werd, na een hele lange tijd niet een ander mens kunnen benaderen of zien of horen of samenspelen, het is dan een periode geweest waar wij in Splendor weer muziek samen konden maken. En ik geloof dat er 2 of 3 sessies zijn geweest waar ik ook deel aan heb genomen. En één was met Matthias en dat andere was met Claren. En dat was ontzettend emotioneel, kan ik zeggen, want de periode was zo apart, dat je onbewust je maatschappelijk betrokken voelde en je wilde iets doen vanuit jouw specialisme als muzikus. En dat delen met je publiek, met het publiek van Splendor. En dat maakte het dus zo sterk dat Claren zelfs een Roemeens wiggeliedje heeft geleerd. Nou, dat vond ik zo prachtig. En die manier hoe zij heeft het vertolkt en muzikaal. En het was een hele bijzonder moment.
0: 11 april is 12,5 jaar bestaan, hè?
1: Peter Prommel doet het fantastisch, moet ik zeggen. Samen met Akim Moisenkov en nog een paar collega's hebben de touw in de handen om dit allemaal te regelen. Er zijn allerlei muzikale onderhandelingen waar we bezig zijn. Mm. En,
2: ja, het is echt heel erg gewoon aan het doen, hè?
1: Ja, dat is ook het splendoreffect. Het is niet een kwestie van lef, maar vrijheid betekent inderdaad ook het moment beleven. En in dat moment zijn en het alles geven. En inderdaad gewoon maar doen in de zin van samen zijn ongeacht je culturele achtergrond. Mm-hmm. En dat gewoon doen, een stuk klassiek met een stuk improvisatie, met een stuk jazz, met een stuk wereldmuziek, met een stuk folk. Het is inderdaad van ontzettend toegevoegde meerwaarde om het gewoon maar te doen, neer te zetten. En dat is de kracht van Splendor, wat we ook uitstralen. Ja. Ik verheug me enorm op de nieuwe collega's die bij ons binnenshuis zijn gekomen en die kijken naar uit om nieuwe samenwerkingen te creëren. En voor mij het allereerste concert is mijn ledenconcert die in de zomer plaats zal vinden. Mm-hmm. En ik heb al een paar ideeën, maar ik ben er nog niet uit welke van de drie vormen van concert ik zou voorgaan. Ik bedenk iets in de stijl klassiek met volksmuziek of aanverwante elementen tussen klassieke muziek en volksmuziek uit Oost-Europa. Ook zeker nieuwe samenwerking aangaan met de nieuwe collega's uit Splendor.

muziek was dat opgenomen tijdens de feestelijke viering van 12,5 jaar Splendor. Een muzikale avond was dat op 11 april 2026. In de volgende aflevering van deze podcast horen we de stemmen van Bart de Vrees, Oene van Geel, Sarah Jeffrey en Thomas Mermel. Meer informatie over deze podcast is te vinden op de website van de Concertzender. www.concertzender.nl. Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van de Concertzender en New Music Now.

Dit is de Concertzender met Ongehoord. In deze aflevering aandacht voor werk van de Amerikaanse componist Ben Vaida. In zijn recente werk staat de vervaging tussen taal en klank centraal. De in 1974 in New York geboren artiest is al vele jaren actief in de Amerikaanse avant-garde scene, met vele samenwerkingsprojecten, residenties en compositieopdrachten. In de afgelopen jaren ontwikkelde hij een nieuwe manier van componeren, waarbij gesproken woord centraal staat. De teksten worden monotoon en simultaan uitgesproken op een minimale, repetitieve, akoestische begeleiding. Er is geen onderscheid meer tussen klank en betekenis. Het geheel suggereert herhaling zonder ooit precies op dezelfde manier te bewegen. Het effect is even slaperig als meeslepend.

my last provincial post. Within the dreary dream syndicate,

understanding its form.

exercise. Let's get out for a while. This inverted decline.

U luistert naar werk van Ben Vaida, dat recent verscheen op het album Oblivion Seekers. Op dit album gaat Vaida verder op de weg die hij in 2024 insloeg op het album The Beat My Head Hit. De teksten in deze composities zijn opgebouwd uit losse taalfragmenten die Vaida opving in allerlei verschillende situaties. Kleine details, op zich onbeduidend, die zich opstapelen zonder een compleet verhaal te vormen. De woorden worden ontdaan van hun betekenis, of de betekenis ontstaat in de associaties bij de luisteraar. De manier waarop de woorden worden gebracht is even belangrijk als de woorden zelf. Niet voor niets is Ben Vaida een groot liefhebber van het werk van Robert Ashley.

就好。

Mm-hmm.

Thank you.

Patrick Cohen speelde de derde pianosonate in F groot van Hyacinthe Jardin. Een componist die afkomstig was uit een muzikale familie. Want hier is een pianoconcert van zijn broer Louis-Emmanuel Jardin. En dat pianoconcert nummer 4 in D klein wordt uitgevoerd door pianist Wenjing Teng. En die wordt begeleid door I Strumenti, muziek dus van Louis-Emmanuel Jardin.

Dat was het vierde pianoconcert in D klein van Louis-Emmanuel Jardin. Gérard Strelitzky dirigeerde deze opname met pianist Wen Yincheng en ensemble I Strumenti. In de ochtendeditie bij de concertzender vandaag louter Franse componisten. Zoals bijvoorbeeld François-René Gebauer. Ook Gebauer kwam uit een muzikale familie. Hij was een van de vier componerende broers. Want daarnaast had je ook nog Michel Joseph, Pierre Paul en Étienne François. Maar van François-René Gebauer hoort u nu het blaasquintet nummer 3 in C klein. Geschreven voor fluit, hobo, klarinet, fagot en horen. U hoort het ensemble Concert impromptu.

Dat was het quintet voor fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn nummer 3 in C klein van de Fransman François-René Gebauer. Het werd uitgevoerd door Concert Impromptu. Dit is tot 10 uur de ochtendeditie bij de Concertzender. Met vandaag Franse componisten uit de periode 1780-1850. Componisten die ook componerende broers hebben, zoals deze laatste familie Gebauer. Meer informatie, zoals de speellijst, vindt u op onze website concertzender.nl of in de vernieuwde Concertzender-app. Stappen we over naar de familie Lefebvre, waar we op zijn minst 23 Franse orgelbouwers vinden. Xavier Lefebvre was componist en klarinetist. Hij trad op als solist en doseerde aan het conservatorium. Van Xavier Lefebvre hoort u nu zijn concert voor klarinet en orkest nummer 4 in Bes Groot. Met als solist Eduard Brunner en Reinhard Goebel dirigeert het Münchener Kammerorchester. Muziek van Xavier Lefebvre.

Van de Frans-Vlaamse componist François-Joseph Gossec was dit het Requiem, zijn Missa pro defunctis uit 1860. Met vier vocale solisten, het koor Extempore en het ensemble Les Agréments, geleid door Florian Heijerik. Op onze website concertzender.nl vindt u bij de speellijsten van vandaag alle namen van de solisten. En dat was het slot van de ochtendeditie hier bij de Concertzender. Deze week samengesteld door Egbert Randewijk met dank aan Muziekweb. Morgen om 7 uur zijn we er weer met een nieuwe editie. En dan beginnen we met een aantal Italiaanse componisten zoals Veracini en Paisiello. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgenochtend.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik uw aandacht vraag voor een aantal nieuwe cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. Fijn dat u luistert. De eerste muziek is van Giovanni Battista Riccio. Die leefde en werkte in Venetië, een stad waar de muziekcultuur werd gedomineerd door grootmeesters als Claudio Monteverdi en Giovanni Gabrieli. Riccio was geen revolutionair hervormer, maar wel een componist die met verfijning en gevoel de nieuwe barokke taal in het dagelijkse muziekleven van de stad mede vormgaf. Zijn muziek is elegant en kleurrijk met een scherp oor voor expressie en klank. En dat bewijst het door clavicinist Riccardo Doni geleide Estrovagante ensemble op een cd verschenen bij het label Dynamic met afwisselend vocale, religieuze en instrumentale composities van Riccio. Zijn muziek heeft misschien niet het revolutionaire formaat van die van Claudio Monteverdi, maar de nieuwe barokke gevoeligheid die in het dagelijkse muziekleven van Venetië gestalte kreeg, klinkt er onmiskenbaar in door. Ik heb 3 luistervoorbeelden voor u gekozen. U hoort eerst een toonzetting van het Salve Regina, daarna een instrumentale canzone en tot slot het motet Deus Canticum Novum. Luistert u naar het Estrovagante Ensemble.

U hoorde van de Venetiaan Giovanni Battista Riccio, achtereenvolgens een Salve Regina, een canzone en het motet Deus Canticum Novum, uitgevoerd door het Estro Vagante Ensemble. De muziek komt van een cd met vocale en instrumentale werken van de componist en die cd verscheen bij het label Dynamic. Ik maak nu met u welnemen een grote sprong in de tijd om uit te komen bij de in 1775 in het Spaanse Cadiz in een Frans-Spaanse familie geboren Felipe Libon. Hij was leerling van Giovanni Battista Viotti en maakte als vioolvirtuoos en componist carrière aan de hoven van Lissabon, Madrid en Parijs. Hij gold als een van de meest verfijnde violisten van zijn tijd en zijn stijl verbindt de gratie van het klassicisme met een technische briljantheid die we ook kennen van Niccolò Paganini. Van de 30 capriccio's voor viool solo van Felipe Libon verscheen onlangs een eerste volledige opname in een uitvoering door de Spaanse violist Mario Pires. Hij bespeelt een viool van Andrea Castagneri die werkzaam was in de eerste helft van de 18e eeuw. Het was geen eenvoudige keuze om een aantal luistervoorbeelden te selecteren uit de 30 capriccio's die samen een rijk beeld schetsen van Libon's vioolkunst. Ik heb het mij gemakkelijk gemaakt en gekozen voor de eerste, de 15e en de laatste capriccio. Hier is Mario Pires met zijn kijk op de muziek van Libon.

U hoorde drie capriccio's voor viool solo van de Spaans-Franse componist Felipe Libón, gespeeld door Mario Pérez. Op een door het Spaanse label IBS Classical uitgebrachte cd zijn alle 30 capriccio's van de componist vastgelegd. Voor de volgende muziek in deze Sound of Trumpet Struik de Vijl reizen we via een nieuwe, door het label Bies uitgebrachte cd van het Cellis Concert of Viols naar Frankrijk. De viola da gamba was vanaf het einde van de 15e eeuw bijna drie eeuwen lang een van de meest geliefde instrumenten van Europa. Ze klonk in allerlei gedaanten in consorts van verschillende groottes, samen met luiten, violen en zachte blaasinstrumenten, maar ook als solo-instrument. Vooral Engeland staat bekend om zijn rijke consort-traditie, maar ook in Frankrijk bloeide vanaf de 16e eeuw een levendige gamba-cultuur aan de hoven en in adellijke kringen. De cd van het Cellis Concert verkent dit Franse consort-repertoire van de 16e en de 17e eeuw, met muziek van onder andere Henri Dumont, Claude Lejeune en Louis Couperin, maar ook van Marc-Antoine Charpentier. Van hem is op de cd vastgelegd zijn rond 1680 geschreven Concert pour quatre parties de viol. Het is geschreven in een periode waarin het gamba-consort eigenlijk al op zijn retour was en juist daarom is dit werk zo opmerkelijk. Charpentier, die in Rome studeerde bij Carissimi, gebruikte de viola da gamba meestal in een ondersteunende rol. Dat hij hier een volwaardig consortwerk schreef voor vier partijen maakt dit stuk tot een laat eerbetoon aan een verdwijnende traditie. Het werk bestaat uit een reeks dansdelen, voorafgegaan door een prelude en afgesloten met een statige passacaille. Hier is van Marc-Antoine Charpentier zijn Concert pour quatre parties de viol, uitgevoerd door het Cellis Concert of Viols.

Dit was van Charpentier, het concert pour quatre parties de viool. En dat werd uitgevoerd door de leden van het Chelis Concert of Viols. Op de speellijst, geplaatst op de website van de concertzender bij de aflevering van vandaag, vindt u meer informatie over de door het label Bies uitgebrachte cd van het ensemble. En daar komt u ook informatie tegen, concert met 4 cd's die later deze maand wordt uitgebracht door het label Richardkaar, waarop in totaal 18 cantates van de in 1677 in Taal bij Eisenach geboren Johann Ludwig Bach zijn vastgelegd. Johann Ludwig was kapelmeester aan het hof van de hertog van Sachsen-Meiningen en behoorde als achterneef van Johann Sebastian Bach tot de grote Bach-familie, die haar werk vooral vocaal deed, zonder veel behoefte te hebben aan roem. Carl Philipp Emanuel Bach schreef later dat juist die bescheidenheid een reden was waarom zulke goede muzici buiten hun eigen streek zo weinig bekend raakten. Een gevolg daarvan is ook dat het beeld dat we van Johann Ludwig Bach hebben fragmentarisch is en dat ook veel van zijn muziek eenvoudigweg verloren is gegaan. Wat wel bewaard is gebleven, is des te interessanter. Rond 1718 en 1719 componeerde Johann Ludwig een volledige jaargang met kerkelijke cantates voor het hof van Sachsen-Meiningen op teksten die daar al eerder waren gebruikt. Oorspronkelijk ging het om zo'n 70 cantates, waarvan er dus slechts 18 in hun geheel bewaard zijn gebleven. In de cantates hoor je hoe breed Johann Ludwig Bach was georiënteerd. Hij verwerkt Duitse tradities, maar ook Italiaanse en Franse invloeden en hij heeft een opvallend gevoel voor vorm, kleur en tekstuitdrukking. Niet voor niets nam Johann Sebastian Bach de moeite om een aantal van deze cantates zorgvuldig over te schrijven en ze in 1726 in Leipzig uit te voeren. Deed hij niet met muziek die hij middelmatig vond en dat zegt veel over de waardering die hij voor het werk van zijn achterneef in Meiningen koesterde. Uit de reeks van 18 cantates laat ik u graag luisteren naar de cantate Er macht uns lebendig, bedoeld voor de derde paasdag. Voor de uitvoering tekenen de vocalisten en instrumentalisten van de Capella Solertia en die staat onder de muzikale leiding van Johanna Soler.

organist in Dresden en Halle, maar zijn loopbaan raakte steeds meer ontspoord. Zijn reputatie als eigenzinnig en compromisloos kunstenaar droeg ertoe bij dat hij tijdens zijn leven nooit de erkenning kreeg die zijn talent rechtvaardigde. Tot zijn indrukwekkende kamermuziekrepertoire behoren ongetwijfeld de sonates en duetten die hij schreef voor twee traverso's. In een tijd waarin veel componisten voor dit genre schreven, springen deze werken eruit door hun complexiteit, technische eisen en diepgang. Ze zijn volledig gelijkwaardig van opzet en verrassend expressief. Niet voor niets noemde Johann Philipp Kirchberger, leerling van Johann Sebastian Bach, deze duetten volmaakte modellen van hun soort. De stukken stellen hoge eisen aan de spelers, onder meer door het gebruik van lastig bespeelbare toonsoorten zoals S groot en zelfs F klein, uiterst ongebruikelijk voor de traverso uit die tijd. Op deze nieuwe opname spelen de fluitisten Manuel Granachero en Eleonora Bistewitz 4 sonates voor 2 traverso's en daarnaast 2 van de 6 duetten van Wilhelm Friedemann Bach. Als laatste voorbeeld heb ik gekozen voor de driedelige sonate nummer 3 in S groot. Een werk waarin Friedemanns eigenzinnige stijl en compositorische verbeeldingskracht op exemplarische wijze samenkomen.

Van Johann Sebastian Bachs oudste zoon Wilhelm Friedemann was dit de derde van de vier sonates die hij schreef voor twee traverso's. Het werk komt van een nieuwe cd van het label Arcana met sonates en duetten van Wilhelm Friedemann, gespeeld door de fluitisten Manuel Granaggiero en Eleonora Bistevitz. En met deze fluitmuziek kwam er een einde aan de aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial van vandaag, waarin ik ook graag aandacht had willen besteden aan een nieuwe cd met twee missen van Johan Dismas Zelenka, uitgevoerd door de vocalisten en instrumentalisten van het Tsjechische Collegium 1704. Een van die missen kunt u komende donderdag 29 januari beluisteren in een aflevering van Missa Etc. Voor nu dank ik u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Welkom bij het programma De Wandeling. Dit is de Concertzender. Vandaag beginnen we onze wandeling met de vioolsonate van César Franck. Franck schreef dit stuk als cadeau voor het huwelijk van de vermaarde violist Eugène Isaïe. We horen violiste Anne-Sophie Mutter en pianist Lambert Orcus in César Francks sonate voor viool en piano in A groot.

U hoorde César Franks sonate voor viool en piano in A groot, gespeeld door Anne-Sophie Moeter en Lambert Orkes. Frank schreef zijn vioolsonate als cadeau voor Eugène Ysaÿe. Ysaÿe was een gevierd violist, maar hij componeerde zelf ook. We gaan nu luisteren naar zijn eendelige strijkquintet in B klein voor twee violen, twee altviolen en cello. Uitgevoerd door de violisten Gwendolyn Machin en Jiska Lambrecht, altviolisten Marcus Fleck en Martin Moriarty en cellist Patrick Moriarty.

Dat was het strijkquintet in B-klein van Eugène Isaïe, uitgevoerd door Gwendolyn Margin en Jiska Lambrecht viool, Marcus Fleck en Martin Moriarty altviool en Patrick Moriarty cello. Eugène Isaïe droeg dit stuk op aan zijn broer Théophile, die pianist en componist was. Tot het hele uur luisteren we naar Théophile Isaïe's Nocturne voor piano in A-klein, uitgevoerd door Daniel Bloementaal. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van concertzender.nl. De muzikale wandeling van vandaag werd uitgestippeld door Maria Aafdink.

Welkom bij Tijdsignaal. We staan kort voor de jaarlijkse viering van de 14 juillet, de herdenking van de bestorming van de Parijse Bastille op 14 juli 1789, die de opmaat van de Franse Revolutie vormde. De herdenking is uitgegroeid tot een viering van het Franse nationale bestaan. Een goede aanleiding om in dit uur de schijnwerper te richten op muziek die kan worden gezien als een hommage aan Frankrijk, aan het Franse leven en het Franse landschap. Bovendien excelleert Frankrijk op het WK voetbal en is de Tour de France begonnen. Kortom, vive la France. We beginnen met muziek die is gewijd aan La France profonde, het Frankrijk van de natuur en van het eenvoudige leven. Door Fransen zelf vaak geroemd als het ware Frankrijk, wel haast in tegenstelling tot de mondaine steden. Een werk dat daaraan op krachtige wijze uiting geeft, is de Symphonie sur un chant montagnard français van Vincent Dindy. Gecomponeerd in 1887 en gebaseerd op een door de componist ontdekt herderslied uit de Ardèche. Het driedelige werk wordt gespeeld door pianist Martin Helmschen en het Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van Marek Janowski.

Symphonie sur un chant montagnard français voor piano en orkest van Vincent Dindy. Van de Ardèche gaan we naar Bretagne en van Vincent Dindy naar Camille Saint-Saëns. Hij schreef in 1891 de Rhapsodie Breton voor orkest. Evenals het werk van Dindy heeft deze Bretonse Rhapsodie van Saint-Saëns lokale folkloremuziek als inspiratiebron. We gaan nu luisteren naar het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo onder leiding van David Robertson. Het stuk heeft twee delen.

U hoorde de Bretonse rapsodie van Camille Saint-Saëns. Niet alleen Franse, maar ook niet-Franse componisten hebben hun liefde of bewondering voor Frankrijk en het Franse leven omgezet in muziek. We kunnen een aansprekend voorbeeld dicht bij huis vinden, namelijk bij Henriette Bosmans, toch eigenlijk een van de grootste componisten die Nederland heeft voortgebracht. Zij had een grote affiniteit met de Franse cultuur. Ooit verzuchtte ze dat haar wieg beter in Frankrijk had kunnen staan. Henriette Bosmans schreef verschillende liederen in de Franse taal. Hier komen twee juweeltjes. Méditation en La chanson du chiffonnier. Zeg maar het lied van de vonneman. Ze worden gezongen door sopraan Jannie Pranger en begeleid door Tomoko Mukoyama aan de piano.

Twee liederen van Henriette Bosmans, gezongen door Jannie Pranger met Tomoko Mukuyama aan de piano. Een programma over Franse muziek is natuurlijk niet compleet zonder Claude Debussy. Een Fransere componist is er eigenlijk niet. Zelfs zonder dat er een specifieke stad, streek of gebeurtenis in het geding is, doet zijn muziek je vaak in Frankrijk wanen. Dat geldt zeker voor zijn Suite Bergamasque voor piano. Hier zijn twee delen. Het menuet en het onvergankelijke Clair de Lune. De uitvoering komt voor rekening van Pascal Roger.

Menuet en Clair de Lune uit de Suite Bergamesque van Claude Debussy. We varen nu de Seine op. Aan weerskanten glinsteren de lichten van Parijs en we schenken onszelf een glas wijn in. Laten we dan ook maar all out gaan, excusez le mot anglais, en dit programma afsluiten met Sous le ciel de Paris. Het onweerstaanbare lied van Hubert Giraud en Jean Drijac wordt gezongen door wie anders, Yves Montand. Mijn naam is Paul Bril en ik werd vandaag terzijde gestaan door technicus Jarl van Schie.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest, tijd voor Geen Dag Zonder Bach. We gaan eerst aan de kantate 37, BBV 37, Wer da gläubet und getauft wird. Het is namelijk een kantate voor Hemelvaartse Dag en de eerste uitvoering ervan was waarschijnlijk op 18 mei 1724, daar zijn we. Grappig om je te beseffen dat we dus daar zijn. Dat ligt heel goed vast. Dat is wel interessant, toch? En Bach maakt voor die teksten die hij heeft dus ook gebruik van teksten die ook in zijn tijd werden geschreven. Poëzie uit zijn eigen tijd. Dus het is ook een beeld van de tijd waarin hij leefde. Dus het gaat niet alleen maar om de Bijbelstukken. Er is wel een schriftlezing en dit en dat. Hemelvaartsdag had ook een eigen verhaal. Marcus 16. Maar de poëzie is uit zijn eigen tijd. Later wel van Picander, maar ook van anderen. Meestal dominees, theologen. Dus ze zijn ook opgenomen in zijn tijd. En zo moet je ook zijn werk beoordelen, als past het in zijn tijd. We gaan een mooie uitvoering horen. Meer van onze geliefde Bach-Stiftung St. Gallen. Alleen van Rudolf Lutz. Met Bernhard Bechtold tenor en Matthias Helm de bas.

U hoorde Kantate BWV 37, Wer da gläubet und getauft wird. Uitgevoerd door de Bach-stichting St. Gallen en ik ben Roelof Loets met Bernard Bechtold en Martinus Helm. Dan gaan we nu door met een dubbel cd die deze dagen zal uitkomen. Namelijk een cd van de briljante violist Noé Inouï, die solostukken van Bach aanpakt en op een ontzettend frisse, moderne manier, los van de ouderwetse uitvoering en los van de historische verantwoorde uitvoering, maar gewoon een hele vrije stijl, terwijl hij beide benaderingen best goed kent en heeft geïntegreerd. En we gaan luisteren als eerste stuk van die dubbel CD, C Solo heet hij. Later zal hij dit jaar optreden in Eindhoven en Rotterdam. Noé Inouï gaat voor u spelen de partita voor viool solo in H in Duits, dat is B klein, met allemaal de double courante, nog een keer double, dan maar dan presto, lekker snel, sarabande, weer een double, tempo di Borrea, nog een double tot besluit.

U hoorde de partita voor viool solo in B klein BWV 1002, uitgevoerd door Noé Inouï van zijn gloednieuwe CD Sonates en Partitas van Bach, CI Solo. Hans Meerman en Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met de komende 2 uur het programma Concertzender Live. In deze aflevering kunt u gaan luisteren naar 2 archiefopnames met kamermuziek van César Franck, waaronder zijn geliefde vioolsonaten. Franck werd geboren op 10 december 1822 in Luik, dat toen nog tot het Koninkrijk der Nederlanden behoorde. Op 13-jarige leeftijd verhuisde hij naar Parijs, waar hij leerling werd van Anton Reiga. Naast componist was hij een virtuoos pianist. Hij maakte echter vooral naam als organist van de Église Sainte-Clotilde, een functie die hij tot zijn dood in 1890 zou bekleden. Als componist gaf Franck de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit. Hij was even perfectionistisch als zelfkritisch. Veel van zijn jeugdwerken konden hem later in zijn leven niet meer bekoren, waardoor eigenlijk alleen zijn latere composities, zoals de Symfonie in D uit 1888, bekend zijn geworden en repertoire hebben gehouden. Toch valt er in zijn vroege werk genoeg moois te ontdekken. Neem bijvoorbeeld het Trio Concertante in Fis Klein opus 1 nummer 1 dat Franck rond zijn 18e geschreven moet hebben. Niemand minder dan Franz Liszt was een warm pleitbezorger van deze ambitieuze compositie, die is opgedragen aan Leopold I, de koning van België. U hoort dit pianotrio nu in een uitvoering door het trio Spilliaard, bestaande uit Jean-Samuel B. op viool, Guillaume Lagravière, cello en Gauvin de Morand op piano.

Dat was Franks pianotrio Opus 1 nummer 1, zoals dat op 24 februari 2024 werd uitgevoerd door Trio Spilliaert, bestaande uit Jean-Samuel B. op viool, Guillaume Lagraviere, cello en Gauvin de Morand op piano. De opname werd gemaakt door Leo de Bok in atelier Marcel Hastier te Brussel. We verlaten de Belgische hoofdstad en gaan naar het Groningse Winsum, dat door de ANWB werd uitgeroepen tot het mooiste dorp van Nederland. Op zondag 30 juli 2017 vond daar in de 13e eeuwse Obergumerkerk een concert plaats in het kader van het Peter de Grote Festival. De avond was geheel gewijd aan muziek van César Franck. Pianist Paul Komen beet het spits af met prelude, chorale et fugue, een stuk uit 1884.

Applaus voor pianiste Nata Tsvereli en de leden van het Hermitage Quartet. Na hun vertolking van het pianoquintet in F klein van César Franck. En daarmee kwam er een einde aan dit concert, dat plaatsvond op 30 juli 2017 in de kerk van Obergum, nabij Winsum. De opname werd gemaakt door Jaap Zijp en de producent was Kees van de Wiel. Tot zover deze aflevering van Concertzender Live, die werd samengesteld door Matthijs Dekker.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

Welkom bij uitzending 10 alweer van Shades of Blue. Mijn naam is John F. Klaver. En vandaag gaan we luisteren naar het Hammond-orgel. Ik heb een aantal Hammond-organisten voor jullie uitgekozen. Er zijn er heel veel, dus misschien komt er nog wel een uitzending waarin ik hier aandacht aan besteed. Maar vandaag gaan we naar Oostenrijk om te luisteren naar Raphael Resnick. We gaan naar Australië om te luisteren naar Lucky Dolly. We gaan naar Amerika om te luisteren naar John Medeski. En uit eigen land gaan we luisteren naar Frank Montis. We gaan beginnen met Raphael Resnick, een Oostenrijkse Hammond-organist. Hij heeft een nieuw album, dat heet Committed. De Raphael was trouwens laatst in Nederland en ik heb met hem mee mogen spelen. Dat was een hele mooie ervaring. Waarschijnlijk staat er binnenkort iets van op YouTube, dus zoek het op. En misschien volgend jaar weer dat hij in Nederland is. Maar eerst van het album Committed hoor je Doving Around and I Shall Not Be Moved, Raphael.

Dat was Rafael Resnik. En vanuit Oostenrijk gaan we even naar Australië om te luisteren naar Lucky Dolly. Een te gekke Hammond-organist ook. Die nu toert met Joe Bonamassa en gaat echt de hele wereld over. En hij heeft ook gespeeld in Nederland een paar jaar geleden. En ik denk ook wel dat hij weer terugkomt met zijn eigen band, zijn trio volgens mij. Dus houd het in de gaten, hij is echt te gek, een fenomeen op het podium. Maar eerst van het album Make or Break gaan we luisteren naar de nummers Make or Break, Can't Get Close to You and A Woman. Hier is Lucky Dolly.

You see, I keep on ballin' more time. Anything for the cause.

so low. You might say, ah, just let it go. But hey!

Zo, dat was Lucky Dolly en hij wordt ook wel de Jimi Hendrix van het orgel genoemd. En na het luisteren van deze nummers zul je wel begrijpen waarom dat zo is. We gaan verder met het nummer Hottentot. En kijk, dat vind ik al leuk, die titel. Daarna komt trouwens Chicken Dog, vind ik ook een leuke titel. En ja, dan raad je het misschien al. We gaan luisteren naar John Medeski. En het trio Medeski, Martin en Wood, maar aangevuld met de gitarist, jazzgitarist John Scofield van het veel geprezen album A Go-Go. Het is een heel mooi album en ze spelen dus Hottentot en Chicken Dog.

En we gaan nu luisteren naar sopraansaxofonist Steve Lacy. Een enorme held voor mij. We gaan luisteren naar een LP uit 1985 op een obscuur Belgisch label uitgebracht. En die LP heet Hocus Pocus, dubbele punt, boek, Age of Practitioners. Steve Lacy was als geen ander in staat om hypersystematisch eigenlijk etudes te spelen die hij zelf ontwikkelde. Met een waanzinnig prachtig geluid. De eerste keer dat ik hem hoorde was ik helemaal van de kaart. Dat was fantastisch. En dat is zo gebleven. Dus iedere keer dat ik hem hoorde denk ik, ja, dit is zo authentiek. En dit is zo, dit blijft nieuw. Ezra Pound zegt ooit over goede poëzie: poetry is news that stays news.

Dat geldt helemaal voor Steve Lacy. Dus ik ben daar een enorme fan van. Hij heeft de jazz een stuk verder gebracht zonder de jazz verder af te schrijven. Hij heeft heel veel Thelonious Monk muziek gespeeld. Heeft heel veel vrijgespeeld. En hij kwam op een gegeven moment met het begrip polyfree. Dat betekent eigenlijk de vrijheid om jezelf beperkingen op te leggen. Dus dat was een verdieping van het begrip vrijheid zoals dat algemeen bekend was in de vrije improvisatie. En hier speelt hij dus een stuk dat heet Hubris. En dat is zo'n etude eigenlijk.

Steve Lacy met het stuk Hubris. Dit was het weer voor vandaag. Dankjewel Raoul van der Weijden. Dankjewel Michiel van Garling, die zoals gebruikelijk de techniek deed. Mijn naam is Caroline Schoenveld. Het laatste stuk is van het Blue Lines Sextet. Weer met Raoul van der Weijden zelf en Michiel Scheen. Tot de volgende keer.

Bij de concertzender is het nu tijd voor Cinematheque. Vandaag een muzikale reis door films over kunstmatige intelligentie, robots en machines. AI is niet meer weg te denken uit het nieuws en wordt wel de volgende revolutie genoemd. Het is een relatief nieuw begrip, maar films hebben AI, net als menselijke robots en machines, al lang geleden omhelst als geliefd onderwerp. De vriendelijke robot Wall-E komt van de animatiestudio Pixar. Wall-E is een kleine robot die al eeuwen alleen op een verlaten aarde ronddoolt en afval compact maakt. De film opent met het Broadway-nummer Put on Your Sunday Clothes uit de musical Hello Dolly. Het is een vrolijk, nostalgisch lied dat meteen contrasteert met de verlaten, stille wereld die we op het scherm zien. De filmmuziek zelf is van Thomas Newman. Zijn nummer Divine Dancing hoor je onder de poëtische ruimtedans die Wall-E met zijn grote liefde Eve samen maken. Voor de soundtrack van de film Her greep Spike Jonze naar de lo-fi klanken van The Breeders. Bassist Kim Deal had deze band ooit als nevenproject opgezet naast de Pixies. Ze kon zich er vanaf 1993 volledig aan wijden toen haar hoofdband uit elkaar viel. Het is een ingetogen sound die Jans inzet tijdens de scène waarin hoofdpersoon Theodore volstrekt eenzaam thuiskomt. Het nummer Of You omhult het beeld als een weemoedige deken. Het zet zo de toon voor een verhaal waarin eenzaamheid misschien verlicht kan worden door een stem uit een machine. En dat is de stem van Scarlett Johansson als de AI Samantha. In Interstellar, 2014 van Christopher Nolan, heeft AI een radicaal ander concept. TARS is een AI van 4 rechthoekige segmenten. TARS doet denken aan het beroemde AI-antagonist uit de filmgeschiedenis, HAL 9000 uit 2001, A Space Odyssey. Maar waar HAL zijn eigen voortbestaan boven de missie stelt, kiest TARS consequent voor zelfopoffering. Hij is loyaal, hij denkt mee, adviseert, durft tegen te spreken en heeft humor.

De Blade Runner films zijn meer filosofisch gelaagde verkenningen van kunstmatige intelligentie. Ridley Scott's originele Blade Runner vertelt een film noir verhaal over premiejager Rick Deckard. Hij jaagt op replicants. Dat zijn geavanceerde robots die de grens tussen mens en machine doen vervagen. Deze replicants hebben geïmplanteerde herinneringen. En als herinneringen de basis vormen van identiteit, zijn ze dan niet ook gewoon een mens? Die vraag culmineert in de beroemde slotscène. Replicant Roy Batty sterft rustig in de regen en spreekt zijn laatste woorden. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Het is het moment waarop de film zijn eigen vraag beantwoordt. De replicant blijkt menselijker dan de mens. Roy rouwt om zijn eigen sterfelijkheid en de vergankelijkheid van ervaring. Blade Runner 2049 is de opvolger van regisseur Denis Villeneuve. Protagonist K worstelt met identiteit en verlangen. Hij heeft een holografische vriendin, Joy, zonder lichaam, puur digitaal. De soundtrack van Hans Zimmers bestaat uit langzame, atmosferische composities die perfect passen bij de uitgestrekte dystopische wereld van de film. Net als Vangelis' synth-gedreven score voor de originele Blade Runner. Het is een klanktapijt dat de grens tussen mens en machine vervaagt. Artificial Intelligence, AI, van Steven Spielberg draagt twee handtekeningen. Het koele, klinische idee van Stanley Kubrick en de warme emotionaliteit van Spielberg. Centraal staat David, een robotjongen die is geprogrammeerd om lief te hebben. Waar Blade Runner vraagt of een machine kan voelen, stelt Artificial Intelligence een andere vraag. Wat als een machine werkelijk lief heeft, maar de wereld van de mens heeft daar geen plek voor? John Williams omhult dat riet. De muziek geeft David een emotionele aanwezigheid waar de kijker niet omheen kan. En die de eigenlijke vraag van de film scherp stelt. Wat zijn wij verplicht aan een wezen dat we zelf hebben leren verlangen?

De film Annihilation is misschien meer sci-fi dan AI. Maar de vragen die de film stelt sluiten naadloos aan. Wat als je bewustzijn wordt gekopieerd, veranderd of vervangen? Ben Salisbury en Jeff Barrow leveren een score die ongemak ademt. Ambient en organisch, alsof de muziek zelf aan het muteren is, net als de indringers in de film. De thriller van Alex Garland, Ex Machina, is kil en precies. Een kamerspel over macht, manipulatie en met een AI-werkelijkheid dat bewustzijn bezit, of het alleen maar perfect simuleert. Eva, de robot met een menselijk gezicht, is even fascinerend als onpeilbaar. De film geeft nooit uitsluitsel en dat is precies de bedoeling. Ben Salisbury en Jeff Barrow zetten die sfeer kracht bij met een elektronische score die onder de huid kruipt. Minimalistisch, cool, licht dissonant. De Matrix van de Wachowskis draait om één huiveringwekkende gedachte. Dat AI de werkelijkheid zelf kan nabootsen en verbeteren. De Matrix schetst een wereld waarin AI niet faalt, maar slaagt. En dat gebeurt zo overtuigend dat mensen haar schepping verkiezen boven de waarheid. Tot iemand besluit de rode pil te nemen. In 2001 A Space Odyssey liet Stanley Kubrick als eerste zien waartoe een machine in staat is wanneer haar eigen voortbestaan op het spel staat. HAL 9000 liegt, manipuleert en doodt. Kalm, vriendelijk, zonder aarzeling. Op het moment dat hij toch wordt uitgeschakeld, zingt hij Decibel. Steeds trager, steeds meer uit de toon. Het is een afscheid voor de filmgeschiedenis. Een machine die sterft als een kind. Gayane van Aram Khachaturian is een traag, zwaarmoedig stuk dat de eindeloze leegte van de ruimte omhult als een soort doodswaarde. Lang voordat HAL zijn eerste woord spreekt, vertelt de muziek al wat er komen gaat. De mens is hier te gast en de stilte wacht. Ten slotte walsen we het programma uit met de Blue Danube van Strauss. Om toch vrolijk en optimistisch te eindigen. Niemand weet immers waar de opmars van AI zal eindigen.

0: Dat was het tweede strijkkwartet van de Tsjech Leos Janáček. We stappen nu over naar Tivoli Vredenburg in Utrecht op 28 mei 2023. Toen waren daar de finales van de Dutch Classical Talent Award. U gaat luisteren naar de contrabassiste Sascha Witteveen, die begeleid wordt door Jorian van Nee op piano en José David Ospina Gaviria op contrabas. U hoort achtereenvolgens de Elegie opus 3 nummer 1 van Rachmaninoff, The Falling Seagull van Xavier Dubois Foli en als derde Blue Cheese uit Seven Double Bass Duets van David Anderson.
1: Martin Luther King Jr. zei eens: duisternis kan duisternis niet verdrijven. Alleen licht kan dat. Er is altijd iets wat schijnt. Een vriend die jou een hand geeft in donkere tijden. Of het enthousiaste publiek dat vertrouwen toont. Voor mij was deze tournee een once-in-a-lifetime opportunity. Net zoals de mooiste momenten in het leven maar één keer gebeuren. En vandaag is weer zo'n mooi moment in mijn leven. Dat ik met mijn vrienden op dit podium naar het licht ga. En jullie mag meenemen into the light.

Dat waren drie werken gespeeld door Sascha Witteveen tijdens de finales van de Dutch Classical Talent Award. Een andere deelnemer was het Dianto Reed Quintet, bestaande uit Maria González Boulon op hobo, Ovidi Marti Garassa op saxofoon, Maria Losada Burgo op fagot, Erik Steven Rojas Toapanta op basklarinet en Maria Luisa Olmos Ros op klarinet. Ze beginnen met vier korte werken en dat zijn een deel uit drie preludes to El Amor Brujo van Primo Ish Hurwitz, daarna Danza Española uit La Vida Breve van Manuel de Falla, als derde Oriental uit Doce Danzas Españolas van Enrique Granados en als laatste Negra Sombra van Juan Montes Capón. Uiteraard kunt u deze gegevens ook terugvinden in de programmagids van de Concertzender in de app en op concertzender.nl. Wij hebben een klein technisch probleempje. De muziek die komt er zo aan. Dat zijn dus werken gespeeld door het Dianto Reed Quintet. De namen net genoemd. En zij speelden die stukken tijdens de finale van de Dutch Classical Talent Award. Ik kijk even naar onze technicus. Kijken of de muziek ingestart kan worden. En anders moeten we nog heel eventjes wachten.

Ja, dat was een deeltje uit de drie preludes to El Amor Brujo van Ish Hurwitz. Dat hoorde u uitgevoerd door Dianto Reed Quintet in de finale van de Dutch Classical Talent Award. Ze gingen verder met een aantal delen van El Amor Brujo van Manuel de Falla, Pantomima, Danza del Terror en Danza Ritual del Fuego.

En na deze werken die werden uitgevoerd door het Dianto Reed Quintet, gaan we in dit programma Concerts and a Live Nieuw Klassiek wat terug in de tijd. Casper Bleumers op viool, Jan Bastiaan Neven op cello, Edward Janning op piano voeren het derde piano trio in G, opus 110 uit van Schumann. Het concert vond plaats op 12 maart 2013 in de Amstelkerk in Amsterdam. In wat rest in dit programma gaan we nog een stukje laten horen van dat stuk. De technicus was Joost Kist.

Welkom bij een nieuwe editie van In Jazz. Mijn naam is Code Kloet en ik begon vandaag met een compositie met de titel Nocturne. Geschreven door en gespeeld door Frans von Chaussy. Want hij was op 23 februari jongstleden te gast bij ons in de studio van de Concertzender voor de serie Pocket Concerts. Een serie die we maken in samenwerking met World of Jazz en het Nederlands Jazzarchief. Niet alleen voor de audio hier in Jazz, maar ook voor dat speciale YouTube-kanaal. Pocket Concerts, onderliggend streepje NL is het adres. Nog een keer, Pocket Concerts, onderliggend streepje NL. En daar hebben we al een geweldige collectie mini-concerten staan. Waaronder dus dat concert van Frans von Chaussy. Ga kijken, zou ik zeggen, en abonneer je op dat kanaal, want er komt nog heel veel meer mooie muziek die kant op. Maar ik blijf even bij Frans, want enige tijd geleden heeft hij een nieuwe plaat uitgebracht en die heet Mirror 9. Met als ondertitel The Enneagram in 9 Movements. Ik ben eens gaan lezen op de hoes en kwam erachter dat het enneagram een beschrijving is van menselijke persoonlijkheden. Menselijke eigenschappen. En die diversiteit van die eigenschappen is een concept-cd geworden met de muziek van Frans von Chaussy. Die vertaling vond ik zeer interessant en ik heb hem uitgenodigd om daar eens over verder te praten. En dat gesprek ga je nu horen. Maar ik begin met muziek. Vandaag in Jazz, een special met Frans von Chaussy naar aanleiding van Mirror 9, de Enneagram in 9 Movements.

0: Dit deel heette The Observer en dat staat op Mirror 9, een nieuwe cd van Frans van Chossy. Met saxofonist José Suárez, George Dumitriou, viool en gitaar, Frans zelf, piano en de composities, ik zei het al. Thijs Klaassen, de bassist, Saartje van Kamp, cello en Jamie Pate, drums. Een bijzonder gezelschap.
1: Ja, dat zijn allemaal muzikanten met wie ik heel graag wou spelen. Dus voor dit project heb ik hun gevraagd. En het is een dream come true.
0: Ja, want dit is een ensemble speciaal voor dit project, ja. Frans?
1: Ja, ja. Eigenlijk heb ik met José en Jamie en Saartje en ook Thijs daarvoor nooit in een project echt gespeeld. Zomaar misschien gejammed of zo, of in een big band, maar niets, geen project eigenlijk.
0: Nooit te oud om te leren, denk ik altijd bij mezelf. Is het José of José?
1: José.
0: José, oké. Ik zei net José, maar het is José. Portugees.
1: Ja.
0: Ja, vandaar. Ja, ja. Een concept CD, daar hou ik sowieso van. Opgenomen in Fattoria, een Musica Studio in Osnabrück. Daar wordt heel veel opgenomen, ook door Nederlandse muzikanten.
1: Ja, ja. Al mijn laatste album, ja. Sinds Pendulum zijn al mijn albums daar opgenomen. Ja. Ja.
0: Hey, hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen om deze collectie te maken en uit te brengen?
1: Ja, ik heb sinds mijn 20e jaren ben ik bezig geweest met het Enneagram. Mijn vriendin toen gaf me een boek en vertelde me, jij bent een 9, ik ben een 4, we zijn heel verschillend en we moeten heel hard werken om samen te kunnen werken. En ik heb...
0: Sorry dat je onderbreekt. Jij was de 9?
1: Ja.
0: De peacemaker?
1: Ja, peacemaker, ja. En zij is de individualist.
0: Oké.
1: En... Ja, dus ze zei, ja, dan, ik begreep er niets van, maar ik ben een peacemaker, dus ik nam het boek aan en ik leesde daarover en het was, het klopte gewoon wat erin stond en dat vond ik heel fascinerend. En het zijn 9 delen, dus 9 persoonlijkheden in al mijn albums tot nu toe had ik ook 9 delen. Dat in de klassieke muziek heb je The Curse of the Ninth. Mm-hmm. En ik vond het, dan dacht ik, oké, ik zou het mooi vinden gewoon over die karakteren iets, muzikale dedication te schrijven.
0: En, ja. Ja, laten we even naar jou gaan luisteren, naar de Peacemaker, type 9, van die plaat de Enneagram in 9 Movements van Frans van Chossy.

0: Dat was de Peacemaker. Een van de 9 karakters die beschreven worden op Mirror 9, de Enneagram in 9 Movements van Frans van Chaussy. Ben je altijd een nummer of kan je bijvoorbeeld ook een beetje 1 en een beetje 9 zijn?
1: Zeker, zeker. Je bent altijd eigenlijk een combinatie en uiteindelijk is het goal dat je van iedere karakter de goede kenmerken in jezelf vindt. Want we hebben ze allemaal in ons, maar van natuur uit zijn we een van die dominant. Maar door het herkennen kan je heel veel leren. Het gaat heel diep. Iedere van die karakteren heeft ook een groeipad. Dus de 9 in een heel gezonde fase kan naar de 3 gaan. Dus de 3 is de achiever. En dat klopt bij mij ook. Of als hij in een ongezonde fase gaat, gaat hij naar die ongezonde kenmerken van de 6, van de loyalist. Dus dat is heel fascinerend. En ik vind het echt een aanrader, zoiets.
0: Ja, dus stel je voor, je bent een combinatie van de 9, een willekeurige combinatie. Maar de onderlinge verhouding kan gaandeweg je leven fluctueren.
1: Ja, zeker. Ja. En iedere type heeft ook 3 subtypes. Dan is die ene meer sociaal, die andere is meer in zich. Die andere meer op één met andere mensen. Dus gaat heel diep.
0: Ja. En wat heeft het jou gegeven, die kennis, dat boek? Wat heeft het in jou veranderd? Welk cijfer is veranderd bij jou?
1: Het heeft me gewoon geholpen om andere mensen beter te begrijpen, inclusief mezelf. Gewoon te zien hoe verschillend mensen kunnen zijn, hoezo ze op anders reageren in een stresssituatie of beslissingssituatie. Dus het is gewoon echt heel leerzaam voor het leven en sociale contacten.
0: Mm-hmm. Als jij naar het wereldnieuws kijkt, je ziet sommige mensen voorbij komen, ik noem geen namen, heb je dan gelijk al een cijfer in je hoofd?
1: Soms wel, ja, zeker. Zeker bij de baas-types, bij die heel dominante.
0: En zijn dat dan 4's of zijn dat 3?
1: Met de 8. Dus 8 is de boss. En ze hebben beslissingen uit de buik. Woede is een drive. En woede is ook iets wat ze willen gebruiken in hun beslissing. Dus gewoon macht. Ze genieten van macht. En ja. ze kunnen, het goede is dat ze heel protective ook zijn. Maar dat moet dan, dat in de heel gezonde fase is dat voor iedereen, maar in de ongezonde fase is dat alleen voor henzelf of hun familie. En dat zie je natuurlijk ook.
0: Mm-hmm. Hey, is een componist en een muzikus die zich met dit soort dingen bezighoudt, is dat niet ook behoorlijk type 2, de giver?
1: Ja, zeker. Die zich met zoiets bezighoudt. Ja, klopt. Ik zie mezelf van natuur als misschien niet echt als een type 2, maar ik heb veel van type 2 geleerd en ik vind dat heel mooi met daarmee bezig te houden.
0: Toen jij dit idee kreeg en jij ging de namen vragen die we net noemden, hè? José, George, Thijs, Saartje, Jamie, moest je ze veel uitleggen?
1: Nou, ik denk sommige van die muzikanten die houden niet heel veel van, die willen gewoon spelen. Maar ik heb het wel uitgelegd en voordat we de dingen gingen repeteren, heb ik hun een beetje een tekst voorgelezen over die type. En ook in het studio heb ik hun daarover benaderd. Muziek moet ook, het kan natuurlijk van alles gebeuren. Ik wil het ook niet te vast leggen, maar ik heb ook de muzikanten een beetje gekozen omdat ze echt verschillende karakteren hebben. En ik hou van die tensie daartussen.
0: Dus, ja. Wat mij ook opviel, Frans, is dat als ik het opensla, hè, het boekje. Die teksten zijn trouwens heel erg leuk om te lezen. Als je de cd aan het beluisteren bent, kan ik de luisteraars alvast meegeven. Maar je hebt het niet in volgorde gedaan.
1: Ja.
0: 1
1: ja.
0: tot en met 9.
1: Ja, ja.
0: Wat is daar de achterliggende gedachte van?
1: Ja, dat wou ik in het begin wel doen. Maar de muziek is uiteindelijk voor mij het belangrijkst. En ik... voor de spanningsopbouw dacht ik dat het zo toch beter past. En ja, het is in het Enneagram horen altijd ook 3 types bij elkaar. En dat is voor het lezen dan goed, maar voor de spanningsopbouw op een cd wou ik er toch een beetje meer afwisseling inbrengen. Dus vandaar ja, heeft de muziek gewoon besloten dat een beetje om te gooien.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld The Giver eindigt in, dus de dramaturgie bij The Giver is zo dat het in het eind naar de ongezonde niveau van The Giver gaat. Dat is een beetje het manipulatieve. En de downward groeipad van The Giver is The Boss. Ja. So, dus een, daarom komt ook die baas dan na The Giver.
0: Ja. The Giver en The Boss. Die gaan we nu achter elkaar eens beluisteren.

0: Ja, je hebt wel keurig... trouwens, voordat ik dit ga zeggen, wat ik nu ga zeggen... zeg ik nog even dat je luistert naar InJazz. Vandaag met een uitgebreide focus op de plaat Mirror 9. De Enneagram in 9 Movements van Frans von Chossy. En met een prachtig ensemble, dat gaan we straks nog een keer noemen. Maar je hebt je keurig aan de tracklisting gehouden van de cd. Dus de loyalist is wel nu ook 5. Mm-hmm. Dus dat is, je moet goed opletten wat je aan het lezen bent. Dat je niet denkt, waar is 5? Oh nee, want de loyalist is hier 5. Maar in het boekje is de loyalist 6.
1: Ja, dat
0: type 6, ja. Hé, die types, hè. Zijn er ook mensen die alle 9 in zich hebben? Of hebben we allemaal alle 9 in ons?
1: Ja, dat is het ideale vorm van persoonlijkheid is als je echt alle 9 in een heel open vorm hebt. En het slechtste is als je echt alleen 1 hebt, dan ben je echt een beetje niet open. Dus het zijn gewoon allemaal heel interessante persoonlijkheden die je in jezelf kan ontdekken.
0: Ja. Wat ik ook mooi vind aan deze plaat is dat je kunt de muziek ook gewoon zonder enige voorkennis beluisteren en er erg van genieten. Het is, je hebt een hele mooie muziek gemaakt, vind ik.
1: Dank je wel.
0: En dat ensemble, het is natuurlijk een hele, eigenlijk best een unieke bezetting, hè? Mm-hmm. Hoewel je wel steeds meer cello's ziet in de jazz.
1: Dat klopt, ja. Maar ik heb het al voor 11 jaar gedaan en toen was ik volgens mij een van de weinigen.
0: Ja.
1: Dus toen was het met Jörg Brinkmann in mijn quintet,
0: ja.
1: En zonder bas.
0: Weet ik nog, ja.
1: En dan, ja, daarna zag ik het heel vaak langskomen. Maar ja, het is gewoon zo'n mooi instrument.
0: En met die bezetting, en dat is dan een klein beetje een stokpaardje van mij, mm-hmm. met deze bezetting ben je ook weer de grenzen van de terminologieën die mensen graag op muziek plakken aan het oprekken. Hè?
1: Oh ja, ja. Ja, ik denk veel van mijn collega's ook, we houden niet van die hokjes van
0: nee.
1: Jazz of niet jazz. Het is gewoon muziek.
0: Nou, dat is hele eigen muziek dit. Dus we hebben een aantal stukken al gehoord. We gaan er nog een paar laten horen. Ik heb nog wel een slotvraag. Heb je al andere boeken of andere theorieën op het oog voor een volgende cd?
1: Nee, nog helemaal niet. Ik
0: kan me wel voorstellen namelijk dat het als componist ook een bepaalde houvast geeft. Als je zegt, ik ga thematisch werken met deze gegevens, die a priori niet muzikaal zijn, maar ik ga dat gebruiken voor een muzikale vertaalslag, dat een soort leidraad voor je is.
1: Ja,
0: houvast.
1: Zeker. Voor mij had het dit keer echt geholpen, omdat ik heb vaak composities die gaan, dat is één compositie, een heel groot ding waar het naar alle kanten toe gaat, maar in dit album denk ik dat ik me echt, zoals je zegt, een houvast, dat ik me innerhalb van één karakter wil vasthouden.
0: Ja.
1: En dat was een heel mooi, ja. Experiment van mij. Dus misschien komt er weer iets op, maar ik weet het nog niet. Ja.